0: Ja, we hebben erbij gezet dat hartzeer een vervelende kwaal is. Behalve wanneer het gaat om schrijven van liedjes. Ja, dan is het natuurlijk een supergoeie drijfveer om, nou ja, überhaupt een nummer te schrijven. En ik denk dat we het allemaal wel meemaken. Maar dit was Sunset Forest met In This Town. En in de studio hebben we...
1: Gavran.
0: Hallo jongens. Hoi. Jullie mogen wat mij betreft iets dichter bij de mic. Als het lukt, dan horen we jullie fijn.
2: Uiteraard.
3: Hallo.
0: Horen we het goed? Ja, ik hoor het goed.
1: Ik hoor allemaal dingen. Hoor jij mij ook?
0: Ja.
3: Test 1, 2, 3.
0: Hoi. Test 1, 2, 3. Daar gaan we. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, jullie horen jezelf niet echt, maar wij horen jullie wel goed.
2: Komen er wel uit. Leuk dat we mochten komen.
0: Ja, hartstikke fijn dat jullie er zijn.
2: Ja.
0: Mick, you go.
1: Ja, toch? Ja, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Ik kreeg via Roy een berichtje over een nieuwe single en bijna een nieuw album. Mm-hmm. Roy kon er niet bij zijn, want die was jarig.
2: Hij viert zijn verjaardag. Hij was blijkbaar afgelopen dinsdag jarig, maar kwamen wij ook pas vandaag achter.
1: Ja, inderdaad. Dat.
4: Hebben we woensdag nog gezien, maar maakt niet uit.
0: Oh, jullie wel, hè? Jullie wel.
4: Ja.
3: Ik schaam me niet op meer.
1: Ik zou zeggen, stel jullie zelf even voor, alle drie.
4: Ja. Nou, ik ben dan Jamie. Ik ben de gitarist en vocalist van de band. Ik ben sinds dit album... Ik was eerst alleen de drummer en vocalist, maar ik ben sinds dit album ook de gitarist geworden.
0: Oké.
4: Okay. En daarom is Roy, die ook drummer is erbij gekomen.
2: Ja.
4: En Tinus is de nieuwe bassist.
0: Hey.
3: Klopt.
0: De nieuwe aanwinst.
2: De nieuwe bassist.
3: Ik zit er pas sinds dit album bij. Voor dit album was ik... was ik eigenlijk niet de bassist van deze band.
0: En het vorige album was Indistinct Beacon, toch?
2: Ja,
4: klopt.
0: Ja,
4: klopt.
0: Ja,
4: van
0: 2022. Ja, 2022. Zeker, ja.
4: Klopt. Klopt.
2: Ja, ik ben Freek, ook ben een gitarist. Alleen gitarist.
3: Alleen gitarist. Ja.
0: All right. Dus,
1: En jullie zitten hier onder andere omdat er dus een nieuw album aankomt.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Ik had gezien, die heet The One Who Propels. Die komt 30 januari uit.
4: Ja, in deze maand inderdaad.
2: Via Dunk Records. Dus daar hebben we onze vorige plaat ook uitgebracht.
1: Ah, kijk.
4: Ja.
2: En gisteren zijn de pre-orders voor de plaat online gekomen. Dus het ziet er weer heel mooi uit. Mooi gekleurd. En, ja, heel sick geworden.
0: Ja, wel gekleurd of juist heel donker. Echt
2: niet. Ja, het is een beetje, het lijkt een beetje op wat zei je nou?
3: Cappuccino.
2: Cappuccino.
0: Ja.
2: Een soort latte kleur.
0: Oh, fijn.
3: Zo'n leuke swirl erin.
0: Oh, wat goed.
4: Ja, dat is wel leuk gedaan. Er is een soort swirltje erin. Dat is iets, heel erg iets wat Dunk doet altijd. Van die hele unieke LP kleuren platen. Gewoon... Een soort tutti frutti maken ze ervan.
0: Dat is hun signature. Dat
2: een paar
0: is hun signature.
2: Bij elkaar.
4: Ja, dat is echt hun ding. Ja. Dat is wel heel vet altijd. Ja.
3: Van Dunk.
0: Ja. Het is vet dat ze het plaat alleen wel dan ook nog een beetje zo iets er laat achterlaat van hun eigen dingetje in de band.
4: Juist, precies.
0: Cool.
1: Ja, gaaf. Ja. En die albumtitel, The One Who Propels, kunnen jullie die een beetje toelichten?
4: In essentie gaat dat... kijk, gewoon even... Ik begin gewoon even van het begin. Dat is misschien het makkelijkst om dat uit te leggen. Want onze thematiek is altijd hand in hand van duister en licht.
0: Mm.
4: En voor dit album specifiek in plaats van, zo gezegd, de hoop of het idee om naar het licht te gaan. De heft in eigen handen nemen.
0: Ja.
4: Om daar naartoe te gaan, zeg maar.
0: Dus eigenlijk vanuit een perspectief van... je zet gewoon je schouders eronder en je gaat er gewoon voor. En je gaat het gewoon zelf doen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Alleen jij kan dat zelf oplossen.
0: Ja, okay.
4: Wat het ook mogen zijn in wat iemand kan dwarszitten in het leven.
1: Dat is de one in deze, dat ben je zelf.
4: Jijzelf inderdaad, ja, precies. Ja. Ja. En niet afhankelijk zijn van iemand anders daarin. Okay, dat kan je echt alleen zelf.
1: Oh, ja.
4: Dat is in ieder geval iets wat ik voor mezelf heb uitgevonden. Dus dat is de essentie daarvan, zeg maar. Ja.
1: Oh, ja. Mooie boodschap.
4: Ja. Ja.
1: En er kwam er ook nog ondersteunend een single uit.
2: Ja, die is 9 januari uitgekomen.
1: Ah, kijk. Ja.
0: Zora.
2: Onze eerste single, Zora.
0: Zora.
2: Ja, Tinus heeft het clipje daarvoor gemaakt. Dus dat is wel echt heel cool geworden.
3: Thanks.
0: Want? Je bent videograaf ook? Of
3: animator.
0: Vet.
3: Dus dat was... Ja, een hoop animeren, want het is een video van 12 minuten. Dus ik gaat er mezelf wel flinke een beetje kluif. Op.
2: Ja. Ja, we hebben helaas geen korte nummers. Dus
0: dat viel mij ook al.
3: Ik zat op sommige momenten ook nog te denken van, zou de Frank en Jamie het heel vervelend vinden als ik een edit ervan maak? Maar toen had ik zoiets van, ja, dat gaan ze echt wel vervelend vinden. Dus ik ga het niet zeggen. Maar,
2: een soort radio-edit.
3: Ja, dat, de samenvatting.
0: Ja, want dat is het wel natuurlijk met muziek die gewoon langer duurt dan nou ja, bij wijze van spreken al 3 minuten. Hoe snel gaat het op de radio gedraaid worden? Nu hebben jullie vandaag wel gelukt trouwens hoor, want dat komt wel goed.
4: Ja, mooi.
0: Hoe dan ook iets gedraaid.
4: Ja, juist, heel fijn.
2: Als je bijvoorbeeld naar België kijkt of zo, dus er zijn best wel post-metal bands die dan wel op Studio Brussel komen of zo. Ja, ik denk dat in Nederland gewoon niet echt leeft.
4: Ja,
2: als op de radio, laat ik het zo zeggen.
3: Behalve hier doen.
0: Ze willen het bij de NPO ook nog wel eens doen.

0: Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde, maar het zijn Bosnisch-Servo-Kroatische woorden.
1: Oké.
0: Okay. Vanwege mijn Bosnische roots vond ik het leuk om die richting uit te gaan altijd.
1: Ja.
0: Kavran betekent ook raaf bijvoorbeeld in
1: raaf.
0: Die taal.
1: Was ik ook benieuwd naar. Raaf.
0: Ja. Okay. Ja. Dus daar komt het eigenlijk neer. En Zora betekent dan, daar heb je niet echt een ander Nederlands woord denk ik per se voor, maar het ochtendgloren.
1: Ah.
0: Dat is denk ik in essentie wat dat betekent, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: En projecteren jullie je nummer daar dan ook op? Van dit gaat ook een beetje over de ochtendgloren, of heeft het er gewoon niks mee te maken?
0: Ja, soort van. Want dat nummer specifiek gaat over het idee of het gevoel hebben dat je op het juiste pad bent, zogezegd, psychologische zin.
1: Dat je voorbestemd.
0: Ja, en dan toch op een gegeven moment weer iets gebeurt in je leven dat het weer helemaal in elkaar stort.
1: Mm.
0: En dan in dat moment, snappende of wetende dat het geen zin heeft om iets richting te geven, maar gewoon het is wat het is.
1: Ja.
0: Van daaruit dan soort van als een soort ochtendgloren, een nieuw begin.
1: Mm.
0: Dat is een beetje de essentie ervan.
1: Mooi.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
2: Kijk eens aan.
3: Ik denk dat ook sowieso wel heel erg in onze muziek zit. Dat idee.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik al zei, duister en licht, hoe die twee dingen hand in hand gaan, dat is eigenlijk van ons begin altijd al een beetje geweest. Alleen stapsgewijs evolueert dat steeds iets meer naar dat ding wat het nu is, als de schouders eronder en het heft in eigen handen, zo gezegd. Ja.
1: Ja, want dat is metal niet altijd, denk ik.
0: Nou, nee, niet per se. Niet per se, klopt.
1: Metal heeft natuurlijk ook best wel een agressieve kant. Of tenminste, de muziek is dan erg agressief. Maar dan zit er toch weer wel een hoopvolle betekenis in. Het is altijd een beetje...
0: Zeker, klopt. Ja. Ik denk dat juist die intensiteit van metal, juist dat van dat ene naar dat andere, daar naartoe bouwen, zeg maar. Wat wij ook heel erg doen. Dat juist die intensiteit ervan juist heel erg mooi is in dit genre.
1: Ja.
0: Dat ik ook bijna niet... Voor mij puur persoonlijk, naar mezelf kijkende, met muziek maken. Ik zou bijna niet een andere manier van muziek maken weten dan deze. Omdat gewoon dat wat ik wil overbrengen, daar is dit gewoon de beste manier voor, denk ik dan. Ja.
1: Goed is dat.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Gaaf. Ik zag in ons archief dat we jullie in 2020 ook kort gesproken hebben over wat toen jullie debuutalbum
0: was. Debuutalbum.
3: Ja.
2: En dat was ook opgenomen door Tim de Gieter.
0: Klopt.
2: Die werkt dan ook met Amen Ra. Dat is ook wel zo'n hele dynamische...
0: Donker.
3: Hij is bassist in Amen Ra geweest.
2: Ah.
3: Voor een aantal jaar.
0: Nu is denk ik
3: meer. 2024 is hij eruit gegaan. Hij heeft nu zijn eigen project Doodseskader.
2: Oh ja.
3: Dat het heel anders is.
1: Ja, die kennen wij ook nog wel.
3: Maar,
0: dat is weer heel wat anders dan dit natuurlijk wel. Het heeft heel erg... Het is heel erg meer een beetje... punk-attitude heeft dat of zo.
3: Ja, hip-hop.
0: Dan ben je een hip-hop-achtige
1: Absoluut.
0: Of zo.
1: Dus dat is
0: wel heel vet hoor, trouwens. Yes. Daar
1: was onze eerste uitzending. Toen hebben we ze gedraaid. Okay. Want er was tegelijkertijd viel dat met Baruch Open Air. Toen stonden ze daar.
0: Ah,
1: ja, weet je het nog, mee?
3: Ja, Tim heeft dus zijn eigen studio, Mr. Love Studio.
2: Mm.
3: En toen had ik ergens een keer op Instagram gezien van, hij neemt op of zo. Hij zat toen nog niet in Amara, maar ik wist wel dat hij een beetje in dat genre ding had opgenomen. Dus had ik hem echt een hele trieste demo gestuurd. Waar eigenlijk niks op te horen was. Maar
0: hij hoorde er iets in. Ja, precies. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
3: Ja. Maar
1: goed, man.
3: Ja. Jamie en ik zijn eigenlijk een beetje begonnen met dit project. We hadden nog nooit echt in bands gespeeld. Dus we hadden echt geen idee.
0: Nee, klopt.
3: En Tim heeft ons toen
0: eigenlijk... de eerste voor ons,
3: Tim heeft ons toen eigenlijk een beetje wegwijs gemaakt in hoe het werkt, de muziekwereld. Zoveel tips gegeven toen.
0: Ja.
3: Dus daar hebben we echt heel veel aan gehad.
0: Absoluut.
3: Ja.
0: Absoluut.
2: Ja. Ik vind het heel interessant, maar het nummer wat wij van jullie gaan draaien duurt
0: 12 minuten.
1: Ik wil nog wel één ding vragen.
0: Ja,
1: ik ben wel benieuwd. Hoe, moet ik het even goed vragen? Het eerste album en het album die jullie nu hebben gemaakt, hoeveel verschillen die van elkaar en wat hebben die met elkaar gemeen? Of is dat een beetje een hele grote vraag?
0: Ik denk dat we op zich wel kernachtig kunnen zeggen. Maar ja, in essentie, dat is misschien wel een beetje een cliché om te zeggen. Want misschien dat elke band dat zegt per album.
1: Ja, ga je gang.
0: Toen en nu.
1: Het is niet voor niks een cliché.
0: Als band zoveel, maar überhaupt wij twee, wij zijn nooit mee begonnen. Hoe wij daarin zijn geëvolueerd.
3: Ja,
0: ik was eerst de drummer en ik doe nu juist ook gitaar voor de band.
1: Ja.
0: Daar zie je het al in terug.
1: Ja.
0: Ze zijn gewoon als muzikant, maar ook als mens gewoon.
1: Best wel geëvalueerd.
0: Veranderd, beter geworden in veel duidelijker een idee hebben bij wat wij willen en wat wij kunnen doen hiermee, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ja. Dus ja, ik denk dat het wel echt...
3: De thematiek is wel hetzelfde, maar ja, we zijn wel echt flink

0: gegroeid.
1: Zeker.
0: Denk ik. Want ja, we waren toen wel nog nooit een album gemaakt überhaupt. Dus, dus ja, je moet nog her en der wat leren.
2: Ja.
1: Absoluut.
3: Ja, een album is wel een flink statement natuurlijk.
2: Het is een kindje, er wordt een kindje geboren.
0: Ja, zoals viel het album heel goed. Maar toch door de jaren heen merk je gewoon dat je een betere muzikant wordt.
1: Ik sta nog steeds er wel achter, hoor. Wat staat er ook gedaan daar niet van?
2: Oké, allerlaatste vraag. Gaan jullie nog optreden ergens binnenkort? Waar kunnen we jullie zien?
1: Nou, we staan sowieso in Groningen. Dat is dan wel heel erg ver.
2: Oh, god, jezus. Ja, daar komen we niet.
1: Nou, in de Vera, dus dat is natuurlijk wel heel vet.
2: Oh, dat is gaaf, ja.
0: Met hemelbestorming.
1: En wij staan ook, ik weet niet hoe ver ik dat al kan zeggen, dat we in Rotterdam staan ook wel.
0: In
1: Roodkapje. Ja, toch, dat was gewoon al bekend. Ja, in 6 of 7 maart, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Oké.
4: 7 maart.
2: Het begin van bijna de lente dan.
0: Met de andere Rotterdamse band, Thrilled.
2: Okay.
1: En de showcase een beetje Thrilled inderdaad.
0: En het post rockband Tissel Sifter.
2: Cool.
3: Ja, wordt een goede avond. Van Thrilled gaan we binnenkort nog verslag doen in de VL.
1: Oh,
4: leuk. Cool. Leuk.
0: Ja, hele vette band.
2: Misschien vinden ze het ook wel leuk om hier te komen.
0: Wij hebben ook veel showcase invloeden, dus dat is
2: sick.
0: Dat is gewoon cool.
2: Lekker.
1: Zeker.
4: Doe ze de groetjes.
2: Ja, doen we. Gaan we hem nu gewoon draaien dan?
3: Ja, toch?
2: Nou, heel erg bedankt dat jullie er waren. En
1: ja,
2: dit is dan Zora gaan we draaien.
3: Inderdaad.

0: Maar dan sta ik wel eens een stukje voor. Okay.
1: Nee, ja, precies, doe maar.
2: Zo, we luisteren naar Zora door Gavran. Vette plaat van mij betreft.
0: Ik sta er eens niet aan. Super. Ik heb mezelf uitgezet. Ja, doen je speakers het nog? Vraag ik me. Nee, ja, voor de mensen thuis. Vanwege de metal.
2: Ja, ik hoop het voor ze. Alles maar voorbereiding.
0: Was wel heel fijn dat ze er waren. En dan gaan we nu over naar Nillik. Hallo jongens.
1: Hallo, ja. Hallo.
0: Dit is weer andere koek, hè? Want wat voor muziek maken jullie? Vertel.
1: Ja, jazz fusion zou ik zeggen.
0: Jazz fusion.
1: Ja, het is een soort van alles wat, zeg maar.
3: In onze Instagram bio staat tegenwoordig, dat heeft onze pianist bedacht, Funkadelic Chaos Smoothie.
0: Maar dat is wel gaaf.
3: Whatever the fuck that is. Maar goed, nou, zo zou je onze muziek kunnen karakteriseren. Ja,
0: ja, goed man. Hey, jullie zijn begonnen als achtergrondband op het theater van het Dalton Lyceum in Barendrecht. Heb ik dat goed?
3: Ja. Ja.
0: En toen?
3: Je had een soort talentenshow. En ik zat in de vijfde klas, denk ik. En ik dacht, het is allemaal pop en rock en metal en dans. Een beetje... we wilden gewoon wat anders brengen. En toen heb ik wat mensen bij elkaar gezocht.
0: Dus jij bent eigenlijk de oprichter. Is dat safe to say?
3: Ja, zeker. Ja, wel. Ja, nou, met twee andere gasten, maar die zitten allebei niet meer in de band.
0: Okay.
3: Maar nou, moet ik wel zeggen dat de bassist, de gitarist, Tijmen en Niels, die waren er ook vanaf het begin meteen bij. Mm-hmm. Dus wij zijn wel een beetje de harde kern. Maar ik moet zeggen dat Jan is mijn broer overigens.
0: Echt?
3: Wauw. Die was er eigenlijk ook... die was niet meer. Jij was te oud om nog bij ons op school te spelen, maar het eerste optreden daarna was Jan er gewoon meteen bij.
0: Oké.
3: Dus dat is wel een beetje.

0: harde kern, dat zijn het twee keer twee broers.
1: Ja.
0: Tijmen
1: en hoe lang geleden gaan we dan terug? Want dat is best al even geleden, denk ik.
0: Ja, dat is 2017, denk ik.
1: Oké, ja.
0: Dus we zijn al wel een tijdje bezig.
1: Ja.
0: Maar wel met periodes waarin het wel echt een stuk minder was.
1: Okay.
0: Zeker tijdens corona was er echt wel een periode dat we dachten van... Nou, misschien dat het hierna wel gewoon een beetje doodbloedt.
1: Mm-hmm. Oh,
0: en
1: maar dat
0: ook
1: is niet
0: met
1: heel
0: wisselingen
1: hoopvol.
0: In de band is het soms ook lastig om daar weer bovenop te komen. Maar eigenlijk zijn we nu sterker teruggekomen dan ooit.
1: Ja, want jullie zijn nu met 7 man. Een 7-koppige band.
2: Zeker. Ja. Ja, het is een behoorlijke club mensen. We hebben een dus gitaar, toetsen, 2 blazers, saxofoon en trompet. Mm-hmm. En dan een uitgebreide ritmesectie van bas, drums en percussie. En, maar we hebben dus ook wel... als we helemaal voltallig zijn, dat is ook het beste, zeg maar.
1: Ja,
2: dus
1: dan staan jullie op de piek.
2: Ja, precies. We kunnen wel wat minder spelen, maar het is wel echt het allerfijnste... Voor mij als drummer, als er een percussionist bij is. Voor de blazen is het fijn als ze met z'n tweeën zijn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar met z'n zevenen in deze studio hadden jullie hem namelijk ook niet gepast, denk ik. Dus het is goed dat jullie hier dan met z'n tweeën nu zijn.
2: Ja,
1: maar als band, als geheel, is het fijnst natuurlijk om gewoon met z'n allen te spelen.
0: We zijn wel regelmatig dat we ook gewoon optredens aannemen als er
1: eentje
0: niet is.
2: Ja. Nee. Nee, klopt. Ja.
0: Behalve de drummer, die kan je natuurlijk niet missen.
1: Nee.
0: De drums en de bassist,
1: ja.
0: Die heb je wel eigenlijk altijd nodig. Maar,
1: Hey, jullie naam is Nillik. En nu weet ik, omdat ik heb jullie gejureerd. Nu weet ik dat andersom is dat chilling. Toch?
2: Ja.
1: Dat is toch gaaf. Snap je hem nu, Mick?
0: Ja. Daar komt hij
1: binnen. Och, wat een naam. We hebben daar ook, mag ik eerlijk zeggen, in de jury hebben we daar best wel over gediscussieerd. Van, joh, wat is die naam nou? Wat is dat?
2: Ja.
1: En toen zei ze, ja, maar draai het eens om. En toen was ik zo van... Dat is chilling. Oh, wat goed.
2: Het is ook een van de meest gestelde vragen die ik dan krijg. Van waarom Nillik? Wat betekent dat?
1: Ja.
2: Sommige mensen denken van het heeft iets met nihil nihilisme of zo. Nihilisme inderdaad te maken.
1: Ja. Maar eigenlijk kunnen die mensen ook gewoon niet lezen. Want dat is niet hoe je het schrijft.
2: Nee, zeker niet. Maar mensen kunnen er eigenlijk weinig soep van maken. Maar het is wel...
0: Maar als ik het heel eerlijk mag zeggen.
1: Ja. Oh,
0: ik vind het eigenlijk gewoon een kutnaam.
1: Represent Geert, oké. Okay.
0: We hebben dit bedacht toen we dus 17 jaar oud waren.
1: Ja.
0: En toen het is een heel obscure term die wel ergens op het internet terug te vinden is. Als in het betekent zoiets als cool of swag of gaaf.
1: Ja, chillen.
0: Nou, dat was een beetje het niveau van ons toen we zo oud waren.
1: Ja.
0: Maar op een of andere manier
1: hebben
0: we nooit ervoor gekozen om het te veranderen. Het is toch gewoon ons bandnaam.
1: Ja,
0: ik denk niet dat ik ooit nog vanaf zal...
1: Nee, nou, dat is voor een reden dat jullie zo heten. En we hebben het er al lang genoeg over, volgens mij. Dus dat betekent ook dat het gewoon wel benoemenswaardig is.
0: Dat het dus een kutnaam is, omdat iedereen het altijd over heeft. Van, oh ja, wat is die naam nou?
1: Bij deze, het is een rotnaam, maar ze houden hem wel.
0: Ja.
1: En jongens, jullie hebben ook een EP opgenomen in 2019. Do You Mind?
2: Ja.
1: Als je naar nu kijkt, wat is er... Ja, ik heb deze vraag eigenlijk net ook al aan andere jongens van Graafland gevraagd. Maar wat is er veranderd, zou ik willen zeggen? Hoor je mij nu beter?
0: Nou, kijk, alle muziek die we maken is heel fluïde. Dus het nummer heeft vaak een akkoordenschema en een thema en een soort geraamte.
2: Ja, een bepaalde groove, niet te vergeten.
0: Ja, de groove is belangrijk. Alleen, ja, die nummers die veranderen gewoon altijd. Dus als je kijkt naar hoe we nu de nummers spelen van die EP in 2019, dan kun je ze bijna niet meer herkennen.
1: Nee. Er zit veel meer jeu in, zou je willen zeggen.
0: Nou, ik denk wel. Ik mag hopen dat we sinds 2019 wel een beetje gegroeid zijn als band, inderdaad.
1: It's safe to say, ja.
0: Ik denk het wel.
2: Ja, maar het is. En wat we nu, zeg maar, wat er nu aankomt qua muziek is dus denk ik ook wel heel anders. Omdat we hebben een nieuwe toetsenist. En die Yasha, die brengt echt wel nieuwe invloeden mee. En die speelt op een andere manier toetsen, zeg maar.
1: Ja.
2: We zijn door de percussionist anders gaan spelen. Omdat ik als drummer zijn natuurlijk veel meer een soort samen met hem een groove moet maken in plaats van in eentje.
1: Ja.
2: En we zijn ook gewoon ouder en we hebben andere invloeden en we beluisteren naar andere muziek. En ik denk dat de EP in 2019 was sterk gebaseerd op Snarky Puppy en, en dat, dat... Ja, ik zou nu al willen zeggen dat we ook weer heel veel andere muziek hebben geluisterd. En dat vindt dan weer...
0: Ik denk dat we wat rauwer zijn geworden.
1: Wat rauwer?
2: Ja. Zijn ook wat harder?
0: Wat harder, wat grover.
1: Maar ook voor jullie zelf dan? Qua dat je de lat misschien wat hoger legt nu voor jezelf, omdat je ouder bent?
0: Ja, zeker. Maar dat is ook... ik denk dat het heel belangrijk is om... je moet realistisch zijn. En we zijn uiteindelijk wel gewoon een jazzband in een wereld waar dat gewoon niet zo heel makkelijk is om voet aan de grond te krijgen. Nee. Alleen, ik vind dat we best ambitieus mogen zijn. En ik denk dat het helemaal niet raar is om gewoon ver vooruit te kijken. En te denken van, oh, we kunnen misschien dit festival spelen. Of we kunnen misschien daar spelen. En ook om inhoudelijk op de muziek tijdens repetities gewoon heel kritisch te zijn. En te zeggen van... Yo, dit was echt kut. Dit was shit, man. Dit moet echt beter.
1: Maar doe dat nooit meer, alsjeblieft.
2: Ja.
1: Alright. Ja, oké. Okay. Ja, en jullie hebben... Tenminste, nou ja, jullie hebben meegedaan aan de Grote Prijs van Dordrecht. En die hebben jullie gewonnen.
2: Zeker.
1: Hoe fijn is dat?
2: Dat is super fijn. Het was echt een ontlading. En het was heel grappig, want wij stonden helemaal aan de andere kant van de zaal.
1: Ja, dat klopt. Godzijdank.
2: En toen werd het opgeroepen. En toen moesten wij dus zeg maar met tromgeroffel nog richting het podium lopen. En dat duurde nogal lang. Ja. Dus van degene die...
0: En wat het ook was, is dat de uitreiking van die prijzen was op zo'n manier... dat op een gegeven moment voor die... Er waren natuurlijk best wel wat prijzen. Er waren vier bands. Klopt. En er was een publieksprijs en de eerste, tweede, derde prijs. Ja. En de uitreiking was op zo'n manier dat we... het was of we hadden de eerste prijs gewonnen, of we hadden niks. Dus wij dachten echt van...
1: Laat maar zitten.
0: Het was echt alles of niks. Want wij hadden waren ook heel blij geweest met een tweede prijs, natuurlijk.
2: Ja. Maar het duurde steeds langer. En toen dacht ik op een gegeven moment inderdaad was het moment dat we dachten... Nu zit misschien een eerste prijs wel in.
1: Ja.
2: En
1: dan keken elkaar zo aan van oké.
2: Ja, precies. Ja.
1: Alright.
2: En we hadden dat niet verwacht. Want we vonden sowieso de tegenstanders waren allemaal bands met zeg maar duidelijk veel ervaring. En hele super creatieve acts allemaal.
1: Ja. De, dus, andere bands waren de bovenaan de Speaker Punch en Model Company. Dat was de HVB.
0: Shout-out naar hun allemaal.
2: Ja, inderdaad.
1: Absoluut. Super goed gedaan ook allemaal. Ja. Zeker.
2: Dus ja, we hadden wel zoiets van, nou, dit wordt er wel erop of eronder inderdaad. Het kan nu dus, toen ze op een gegeven moment dichter bij de eerste prijs kwamen, dachten we, nou, het zou dus kunnen, in theorie. Maar ook wel van, oh, misschien hebben we dus helemaal niks. Dat zou ook dus kunnen.
1: Ja, want het was wel grappig, want we stonden natuurlijk echt in de foyer. En ik dacht, eerlijk gezegd, dat we het op het podium gingen uitreiken. Maar dat was niet zo.
2: Nee.
1: En toen stond er dus een hele groep met mensen die van een ander feestje, ik geloof ook ergens in Bibelo, kwamen. Of die stonden daar al.
2: Het was ook heel druk
1: en
2: inderdaad.
1: Die waren dronken. En die stonden zo voor onze neus. En we stonden echt als bij als jury, stonden zo helemaal in een hoekje zelf.
2: Ja.
1: En we zagen al die prijzen, zagen we zo langs gaan. En we dachten, ja, gefeliciteerd. Dat was heel ongemakkelijk eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar ja, toen was het zo dat jullie hadden gewonnen. En toen duurde dat heel even. En ik zag op een gegeven moment van die hoofdjes zo lopen. Ik denk, ja, daar komen ze, daar komen ze. Oké, goed. Wat hebben jullie gewonnen? Jullie hebben een prijs gewonnen dat jullie op Wandtijpop mogen spelen.
2: Ja.
0: Zeker weten. 6 juni.
1: 6 juni. Heel vet.
2: Ja.
1: En studiotijd?
2: Zeker. Ja, we hebben 2 dagen studiotijd. Dus dat is heel fijn.
1: En wanneer ga je dat doen?
2: Ja... volgens mij nog niet een officiële datum dat we echt dat al hebben ingepland. Maar we zijn wel heel hard bezig met, we willen eigenlijk alle muziek dan af hebben die we willen opnemen.
1: Ja, en, want is het haalbaar om in 2 dagen iets op te nemen? Iets echt, iets kwalitatiefs, gewoon...
0: Ja, we hebben... Kijk, wij nemen eigenlijk... wat we in de studio opnemen verschilt niet heel erg veel van wat we live doen. Dus alles wordt... in 1 keer opgenomen. Behalve als er bijvoorbeeld een heel moeilijk trompetlijntje in zit. Of we willen wat extra toetsen opnemen. Dan doen we dat wel eens even los. Maar eigenlijk doen we alles gewoon in 1 keer opnemen.
1: Ja.
0: Dus en dan zeggen we gewoon van oké, we gaan deze middag dit nummer opnemen. Dan doen we 6-7 keer. En that's it. En heel soms plakken we dan nog 2 delen van 2 verschillende opnames aan elkaar. Maar heel vaak kan dat ook niet. Dus ga maar eens naar onze opnames luisteren die op Spotify staan. Er is geen opname waar geen fout in zit. Er zit altijd ergens, speel ik een noot niet goed. Maar dat hoort gewoon naar wel een beetje bij onze sound. Dus wij kunnen best wel snel veel opnemen.
1: Oké, interessant. En hebben jullie dan ook al een beetje een idee hoeveel nummers jullie daar willen gaan opnemen? Of gaat het er een beetje om spannen?
2: Nou, ja, dat gaat er een beetje om spannen. Ik denk wel dat als we 2 dagen hebben, dan kunnen we wel... Nou, misschien dat het wel lukt bijvoorbeeld om 3 of 4 nummers, zeg maar. Dat je per dagdeel, ochtend, middag, zeg maar, elke keer een nummer doet. Ik denk ook wel dat we daarin, want we hadden het natuurlijk net over steeds kritischer worden op jezelf. Ik denk wel dat we, nou ja, onze allereerste EP bijvoorbeeld, dat hebben we echt, zeg maar in een midweekje, hebben we gewoon 6 nummers opgenomen. En dan hebben we ook nog eens een heleboel gewoon gechilled en gerelaxed. En
1: chilling.
0: In een woonkamer.
2: In een woonkamer. En, dus ik denk wel dat we wat kritischer zijn. En misschien dat het ook wel, dat we 3 nummers doen, maar dat we dan wel zeggen van oké, dat zijn echt 3 nummers waar we super trots op zijn en waar we echt alles eruit hebben gehaald.
1: Ja.
2: Dus het ligt een beetje aan. Ja.
1: En die nummers, ontstaan die dan gewoon door jam sessies? Of wordt dat echt gewoon allemaal van tevoren geschreven? Want het is natuurlijk geen zang, er zitten geen lyrics in. Het is gewoon echt jazzmuziek.
0: Ja, het is inderdaad... ik zei het net al een beetje over die geraamtes.
1: Ja.
0: En die geraamtes ontstaan soms doordat iemand gewoon... Met bladmuziek komt en zegt, joh, dit wil ik spelen. Maar die bladmuziek is dan vaak heel minimaal. Dus dat bevatte vaak alleen akkoorden en ABC-secties. En dan gaan we tijdens repetities gaan we uitvogelen van oké, wat moet de vorm worden? Kan ik misschien hier dit lijntje spelen? Ook heel vaak dat ik... Onze gitarist die schrijft het meeste eigenlijk. Die levert dat vaak aan. Het is ook wel eens dat ik zeg, joh... Wat je nou hebt geschreven, dat vind ik zo, dit vind ik helemaal niks.
1: Vind ik zo achterlijk.
0: Ik wil iets anders doen. Of dit kan ik helemaal niet spelen. Dit is veel te laag of zo. Dit zit helemaal niet op mijn instrument.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe nummers soms ontstaan. Maar het gebeurt ook heel vaak dat het inderdaad vanuit een jam komt. En dan begint iemand gewoon met een riffje. En dan denken van, oh, dit is vet. En dan ontstaat het een beetje uit zichzelf.
1: Mm-hmm.
0: En... dus het is een beetje een mengelmoesje van ideeën die mensen meebrengen naar de repetitie. En soms zijn die meer uitgewerkt dan andere keren.
1: Ja.
0: Maar het belangrijkste is dat er altijd vrijheid is om zelf dingen in te vullen. Om dingen te veranderen. Om te zeggen, ik wil dit niet, ik vind dit niet nice. Ik wil iets anders spelen.
1: Ja. Jullie luisteren dan gewoon naar elkaar. Dat is toch wel heel fijn.
2: Ja. En het is een collectief, dus iedereen moet zich er ook wel in kunnen vinden.
1: Ja,
2: dus het is niet zo dat de gitarist zegt, we gaan nu... helemaal deze kant op en dan gaan wij dat allemaal uitvoeren.
1: Nee, precies.
2: Er zit wel een soort van gedeelde gedachte achter van... we moeten het allemaal nice vinden en dan pas gaan we echt spelen.
1: Dus jullie hebben ook nooit ruzie?
0: Nou! Ja, als er wel eens mensen in een slechte bui zijn... dan kan er wel eens een woordenwisseling zijn.
2: Ik vind het eigenlijk alles meevallen.
0: Het valt heel erg mee en het duurt ook nooit langer. Het duurt nooit langer dan de repetitie zelf. Als we na afloop buiten staan te roken, dan is het eigenlijk altijd altijd meteen opgelost.
1: Ja.
0: En dat is wel fijn hoor, want anders dan.
2: En we zijn ook wel gewoon een groep vrienden zeg maar. Dus we hebben er ook
1: een soort familie. Dat schijnt altijd een cliché te zijn, hè? Dat bands dan zeggen we zijn elkaars familie, maar dat is in dit geval nog echt zo. Ja.
2: En we kennen elkaar natuurlijk ook al wel echt behoorlijk lang en dus we zijn wel een hechte groep ondertussen.
0: Ja. Je weet ook mensen in beperkingen en hun gebreken. Dus je kan dan ook iets
2: makkelijker... En kwaliteit.
1: En sterke kant.
2: Ja, precies. Laten we het positief ook houden.
1: Oké.
0: Sommige mensen hebben ook kwaliteiten. Dat maakt het wel makkelijker om samen te
3: werken. En is er dan nog... ik ben ooit in de YouTube rabbit hole in A Silent Way van Miles Davis heel veel over gehoord en gelezen.
1: Ja.
3: En het is een beetje een mythevorming natuurlijk, maar als je daarover terugleest, dan komt het heel erg over alsof hij echt de dominante factor in het hele proces is. Heb je ook één iemand die een soort van de leiding zou je kunnen noemen?
1: Is dat dan vooral de gitarist?
0: Nee, kijk, Tijmen is on stage, is hij de bandleider. Dus als we een overgang hebben, dan hij geeft dat aan. Dat is gewoon, uit praktisch oogpunt heb je dat nodig.
1: Ja.
0: En... ik denk dat we tijdens de repetities, zijn er wel mensen die wat dominanter zijn dan anderen.
1: Ja.
0: En dat is ook prima, want 7 mensen is best wel veel. En, en ik denk dat ik en Jan en Tijmen wat dominanter daarin zijn en andere mensen.
1: Maar dat hoort denk ik ook, want er zijn ook mensen die juist graag wat meer de volgen het volgen aannemen, ja, zeg maar. Die zich daar comfortabeler in voelen.
2: En Tijmen is, doordat hij muzikaal leider is... Want hij doet het tijdens optredens, maar hij draagt ook de meeste muzikale ideeën.
1: Ja, precies. Ja.
2: En hij heeft daar denk ik ook wel heeft er een sterk ontwikkelde mening over. Zeg okay, maar. Ja. Hij is heel geluisterd. Hij is niet de baas, maar...
1: Tijmen, waar ben je dan?
2: Volgens mij is hij aan het werk. Dus,
0: Er zijn ook mensen die gewoon komen en spelen. Ja, en dat gewoon fucking goed doen.
1: Ja.
0: Maar daar voor de rest niet zoveel... Het is ook prima, weet je? Dat heb je namelijk in zo'n grote groep.
2: Ja.
3: Klinkt zo absurd.
2: Het werkt zeker. Het werkt zeker, ja. Ja.
1: Cool. Hey, ja, ik zei het net al even, maar ik heb jullie natuurlijk niet meer gesproken... na de Grote Prijs van Dordrecht. Ik heb daar gejureerd en dat was heel erg leuk. En ik had een aantal voorrondes waarin eigenlijk de bovendanen... Speaker Punch en Model Company, die heb ik allebei nu 2 keer mogen jureren. En jullie had ik nog niet gehad.
2: Mm-hmm.
1: Maar het was wel grappig, want ik stond in de zaal... en ik dacht oprecht, ik heb het ook allemaal opgeschreven... ik dacht, misschien moet ik het even voorlezen, dat is wel leuk. Ik had eigenlijk helemaal geen kritiek. Ik had geen kritiek, dat vond ik heel erg.
0: Ga er even rechtop voor zitten, hoor.
1: Even kijken, hoor. Niet stoppen. Had ik erbij gezet, omdat ik het echt heel erg leuk... Ik wilde er echt in blijven, zeg maar. Ik had een vraagteken gezet bij strijkers. Of jullie er geen strijkers bij moesten hebben. Dat dacht ik aan. Maar ja, dan wordt het nog groter, de band. Ja. Sta je met z'n tienen.
2: Nou, we hebben er wel... Het is echt wel een soort van... in ieder geval voor mij nog wel een soort van droom...
1: Ja.
2: Om een keertje iets symfonisch
1: erbij te doen.
2: Maar ja, het lijkt me heel vet, omdat zeker van de opname...
1: Ja.
2: Dus mocht hij nou zitten te luisteren en denken...
1: Ik heb een strijker.
2: Ja, ik ben een strijker. Ik speel viool of cello. Ja. Nee, dat zou wel iets zijn, ja.
3: Maar we moeten dan met het vuurwerkverbod...
1: Jeumig. Strijkers.
2: Ja. Rode kaart is dit.
1: Even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Ik kan mijn eigen handschrift ook helemaal niet meer lezen, joh. Want ik schrijf heel snel en dan zo staand. En dan tegelijk was ik aan het dansen. En dan werkt het allemaal niet. Even kijken, wat heb ik nog meer? Lekkere Sint heb ik erbij gezet. Ja, niet per se degene die het deed, maar gewoon als in wat je hoorde, dacht ik dan, yes.
0: Hij heeft gewoon een vriendin, hoor.
1: Oké. En ik heb erbij gezet, dit is dus echt een band. En daarmee wil ik ook gelijk afsluiten. Wat ik al zei, geen kritiek had ik. Maar ik had echt het idee dat jullie daar als echt een band op het podium stonden. Want jullie waren heel erg met elkaar bezig. Maar ook gewoon lekker je eigen ding aan het doen. En het zag er gewoon heel sympathiek uit allemaal. En ik dacht, dit kan je zo ergens neerzetten. En dan heeft iedereen feest met een wijntje en een biertje in hun hand.
2: Ja, wat een complimenten.
1: Nou ja, sorry. Ja, ik heb het toen niet kunnen doen, dus ik doe het nu.
2: Ja. Nou, dat is
1: Hebben jullie Sylvia nog gesproken aan het eind van de rit, of niet?
0: Ja, buiten heel even.
1: Heel even, oké.
0: Ja. Maar niet, ook niet heel uitgebreid inhoudelijk.
1: Had
0: ze
1: kritiek of niet?
2: We hebben in de voorronde sowieso wel... met haar gesproken.
1: En toen heeft ze er
2: wel...
1: Ja.
2: En toen heeft ze wel... En we hadden sowieso... alle drie de mensen in de voorronde hebben wat uitgebreider gesproken. En toen hadden ze wel... inderdaad wat opbouwende feedback... / kritiek. Wat ik heel nice vond om te horen overigens ook. Omdat als mijn moeder of vrienden... of wat dan ook naar het concert komen... dan en je vraagt ze na afloop van... goh, wat vond je ervan? Dan... is dat altijd een beetje het antwoord van... ja, supergoed en knap. Ja, weet
1: hartstikke
2: ik
1: het.
2: En,
1: leuk.
2: Ja, precies.
1: We weten het
2: leuk.
1: Nou wel, man.
2: Ja,
1: dank
2: en je wil natuurlijk eigenlijk dat iemand met een hele specifieke blik kijkt naar...
1: Ja, snap ik.
2: Weet ik het. De uitstraling van jullie op het podium
1: absoluut,
2: kan
1: zeker.
2: Nog beter door dit en dit. En dat vond ik echt heel leuk om te horen.
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad wat ze voor kritiek hadden. Was toch ook wel een beetje dat we... Nou ja, we zijn inderdaad heel erg een band.
1: Ja.
0: En, maar dat we soms... iets te veel uitstralen dat we het echt gewoon voor onszelf doen.
1: Ja, dat jullie net te veel lol hebben met jullie zelf.
0: Zou ik nou ook met mijn rug naar het publiek staan en met mijn gezicht naar de rest van de band toe.
1: Dat deed je ook een paar keer, hoor.
2: Ja, dat
1: deed hij ook, hoor. Ja.
0: Dat gebeurt ook heel vaak. En dus dat is iets waar we geprobeerd hebben iets aan te doen in die finale. Om iets meer...
1: Ja.
0: Met het publiek te zijn.
2: Het moet niet te veel. En er is een hele tekenende foto. Dat jij inderdaad met je rug. En dan kijk je, zeg maar, want het is vanaf het perspectief van mij. En je kijkt ze maar echt zo van: oh, lekker ritme, jongens. Of lekkere groove. En dat is inderdaad echt helemaal naar ons toe gericht. Ja. Dus niet met het publiek. Dat is echt zo'n typische. En dat gebeurt heel vaak.
1: Met je rode blouseje aan.
0: Dat is ook, het is nice ook dat je als je op het podium staat, dat je elkaar even. Een soort van erkent van, oké, ik kijk jou aan en gewoon om te
2: laten weten. Zeker.
1: Dat is ook het mooie eraan.
0: Ja, nice wat je nu aan het doen bent. En daardoor kan je een soort van die hype creëren op het podium.
1: Absoluut, absoluut.
2: Ja.
1: All right, jongens. Nou, ik vond het superleuk dat jullie er waren.
2: Zeker.
1: Heel erg bedankt. We willen nog wel een nummer van jullie draaien, maar welke wordt dat? Dat mogen jullie bepalen, natuurlijk.
3: Het moet wel ongeveer 5 minuten duren.
1: Ja. Oh. Get it high.
0: Energiehuis zou moeten passen, denk ik.
2: Ja, of Get It High. Energiehuis.
1: Die past ook wel. Dan veet hij net gewoon een beetje uit.
3: Ja.
0: Kiezen jullie maar.
1: Ik vind Get It High.
0: Een van onze laatste twee.
2: Ja, Get It High.
0: Jij vindt Get It High.
1: Ja.
3: Ik Get It High.
1: Ja, die ben ik. Oké, nou ja, wij zijn ook niet meer te horen zometeen. Dus bedankt allemaal weer voor het luisteren. Shout-out naar de keuken die ook de radio aan heeft staan. Bij mijn werk. Dat vind ik leuk dat jullie luisteren. Nou, dat was hem weer. Tot volgende maand.
3: Tot volgende maand.
1: En
3: veel plezier.
1: Dit is Nielik.
0: Yes. Dankjewel.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.